0: Marco.
1: V1, La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.

Tussen France. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

toujours faudra te

0: zijn deze zomer weer concerten op de kiosk, op het Wapenplein in Oostende. Je hoort Schepen van Tradities, Nico Geldof.
1: Als Schepen van Tradities probeer ik sommige evenementen terug naar de stad te halen. En laat ons er terug een traditie van maken om optredens te geven hier op de kiosk op het Wapenplein. En liefst op een zondag om 11 uur. We starten eigenlijk in juli tot en met september. Dus er zijn 13 zondagen. Dus we gaan 13 zondagen om 11 uur op het Wapenplein een optreden voorzien. Apéro lokaal, Oostendse groepen, Oostendse muzikanten. Waar we 13 keer Oostendse verenigingen laten optreden. Alle genres muziek door elkaar. Dat kan gaan van Kanta tot Augustijn, Augustijn Vermanderen, evengoed Joe Mullen, de Melody Makers, Oostende zingt, Die Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Wilden is Kunnen, de Stadsharmonie, allemaal gelinkt aan Oostendenaars. Bas Buteel, Yves Fernandez, muziek, Oostends, aperitief.
0: Het volledige programma staat op radiob1.be/kioskconcerten. Theater aan Zee heeft het thema van zijn 29e editie bekendgemaakt. Onder de noemer Message in a Bottle wil het festival deze zomer de zee symbolisch een stem geven. Je hoort artistiek leider Cindy Gorefroy.
2: Wij werken altijd graag rond een thema, Message in a Bottle, waarbij dat we eigenlijk de zee zelf willen laten spreken. Dus wij hopen dat de verhalen die de zee verbergt onder haar oppervlak en de verhalen die gebeuren op haar zeespiegel, dat we die kunnen meenemen in ons programma. Mirador is bijvoorbeeld zo'n voorstelling van een visser, Bart Jacobs, die elke dag nog uitvaart, die allemaal vissen die hij niet kon meenemen om naar restaurants of zelf op eten, heeft hij opgezet. Zijn huis staat vol met opgezette vissen. En heeft hij opgezette vissen gekoppeld aan allemaal Oostendenaars, aan de burgemeester, aan Shana van Duparc, aan Dimitri Verhulst, aan artiesten. En gevraagd of die mensen een gedicht of een tekst of een lied wilden schrijven voor een specifieke vis die ze hebben uitgekozen. Dat is bijvoorbeeld een speciale. Sommige locaties zijn nieuw. De Velodroom, prachtige plek. Daar spelen we De Blauw, een voorstelling over de frictie tussen politie en jongeren die er soms is, maar ook gezien vanuit de blik van de politieagenten die ook maar een jaar een opleiding hebben en vaak in moeilijke omstandigheden moeten oordelen. We hebben weer heel veel voorstellingen, ook gratis voorstellingen in De Wonderwaai voor families.
3: De aandacht is natuurlijk altijd zeer groot. De voorstellingen zijn bijna altijd uitverkocht. Dus snel boeken is de boodschap.
2: Ja, dat is een beetje wat we elk jaar horen, snel boeken. Maar tezelfde tijd proberen wij elk jaar de voorstellingen die heel snel uitverkocht, de populaire voorstellingen, zeg maar, proberen wij toch nog extra voorstellingen in te plannen. Dat lukt meestal wel, maar die zijn dan bijna nooit voor de helft uitverkocht. Dus er zit daar iets raars in ons systeem. Maar er zijn natuurlijk ook nog wel heel veel gratis concerten ook op de koer elke dag. We hebben een groot aanbod nog van gratis, staat ook aangevinkt in ons programma wat gratis is, maar het is wel waar, het blijft altijd een moeilijke evenwichtsoefening, ik geef het toe.
3: Tevreden met het programma dit jaar?
2: Ja, ben heel tevreden. Het is ook altijd een puzzel die in de winter wordt gelegd, want wij zijn eigenlijk vanaf september volop bezig met voorstellingen zoeken, met mensen praten, dus dat is eigenlijk een geweven tapijtje dat we nu mogen delen met ons publiek, maar wat mij betreft, mijn harde inspanningen zitten eigenlijk in die wintermaanden. Probeer die inhoud mee te nemen, zorgen dat er voor iedereen wat is, dat er veel discipline is, theater, maar ook dans, dat het toegang is soms een beetje experimenteel, dat je dus eigenlijk een mooi palet aan voorstellingen kan aanbieden.
0: Het cultuurfestival loopt van 29 juli tot en met 8 augustus in Oostende en dus ook met advocaat Walter van Steenbrugge en kunstenares Sarah Jouzeebroek als zogenaamde golfbrekers. Oostende start vanaf 30 augustus met de verdeling van de nieuwe GFT-plus bakken. In aanloop naar de wekelijkse ophaling van groente, fruit, tuin en etensresten vanaf oktober. Voor de verdeling zoekt de stad trouwens nog extra vrijwilligers die een paar dagen willen meehelpen. Appartementen met 10 of meer woningen kunnen een grotere GFT-plus container aanvragen.
4: Tot zover het regionieuws.
5: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
4: De beste Franse chansons hoor je op zondag. Bienvenue.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is grijs en nat met periodes van regen aan zee, vooral vanaf vanmiddag en 's avonds. Het wordt maximaal 16 graden bij een krachtige zuidwind. Morgen opnieuw regenachtig, maar in de namiddag toch tijdelijk iets droger. 's Avonds volgen er toch wel weer buien met harde tot stormachtige wind vanaf het westen. Zondag eerst opklaringen, later meer wolken, maar het blijft droog. Het blijft ook fris met zo'n 15 graden en een krachtige westenwind. Maandag krijgen we een mix van wolken en zon bij 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt de mooiste dag, vrij zonnig, met maxima rond 18 graden.
2: De beste Franstalige muziek. B1. La douce France.
3: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

0: wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Duckfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
4: Dit zijn de beste Franse chansons in La Douce France.

0: zijn deze zomer weer concerten op de kiosk op het Wapenplein in Oostende. Je hoort Schepen van Tradities, Nico Geldof.
1: Als Schepen van Tradities probeer ik sommige evenementen terug naar de stad te halen. En laat ons er terug een traditie van maken om optredens te geven hier op de kiosk op het Wapenplein. En liefst op een zondag om 11 uur. We starten eigenlijk in juli tot en met september. Dus er zijn 13 zondagen. Dus we gaan 13 zondagen om 11 uur op het Wapenplein een optreden voorzien. Apéro lokaal, Oostendse groepen, Oostendse muzikanten. Waar we 13 keer Oostendse verenigingen laten optreden. Alle genres muziek door elkaar. Dat kan gaan van Kanta tot Augustijn, Augustijn Vermanderen, evengoed Joe Mullen, de Melody Makers, Oostende Zingt, Die Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Willen is Kunnen, De Stadsharmonie, allemaal gelinkt aan Oostendenaars. Bas Bulteel, Yves Fernandez, muziek, Oostends, aperitief.
0: Het volledige programma staat op radiob1.be/kioskconcerten. Koningin Mathilde komt volgende week naar De Haan, naar het Zeepreventorium. Het pediatrisch revalidatiecentrum viert dit jaar zijn 100ste verjaardag. Tijdens haar bezoek zal de koningin aandacht besteden aan eetstoornissen, psychische problemen en chronische pijnklachten bij jongeren. Ze krijgt een rondleiding, ontmoet patiënten, ouders en zorgverleners en woont therapeutische sessies bij. Theater aan Zee heeft het thema van zijn 29ste editie bekendgemaakt. Onder de noemer Message in a Bottle wil het festival deze zomer de zee symbolisch een stem geven. Je hoort artistiek leider Cindy Gorefroy.
2: Wij werken altijd graag rond een thema, Message in a Bottle, waarbij dat we eigenlijk de zee zelf willen laten spreken. Dus wij hopen dat de verhalen die de zee verbergt onder haar oppervlakte en de verhalen die gebeuren op haar zeespiegel, dat we die kunnen meenemen in ons programma. Mirador is bijvoorbeeld zo'n voorstelling van een visser, Bart Jacobs, die elke dag nog uitvaart, die allemaal vissen die hij niet kon meenemen om naar restaurants of zelf op eten, heeft hij opgezet. Zijn huis staat vol met opgezette vissen. En heeft hij opgezette vissen gekoppeld aan allemaal Oostendenaars. Aan de burgemeester, aan Shana van Duparc, aan Dimitri Verhulst, aan artiesten. En gevraagd of die mensen een gedicht of een tekst of een lied wilden schrijven voor een specifieke vis die ze hebben uitgekozen. Dat is bijvoorbeeld een speciale. Sommige locaties zijn nieuw. De Velodroom, prachtige plek. Daar spelen we De Blauw, een voorstelling over de frictie tussen politie en jongeren die er soms is, maar ook gezien vanuit de blik van de politieagenten die ook maar een jaar een opleiding hebben en vaak in moeilijke omstandigheden moeten oordelen. We hebben weer heel veel voorstellingen, ook gratis voorstellingen in de Wonderwaai voor families.
3: De aandacht is natuurlijk altijd zeer groot. De voorstellingen zijn bijna altijd uitverkocht. Dus snel boeken is de boodschap.
2: Ja, dat is een beetje wat we elk jaar horen, snel boeken. Maar tezelfde tijd proberen wij elk jaar de voorstellingen die heel snel uitverkocht, de populaire voorstellingen, zeg maar, proberen wij toch nog extra voorstellingen in te plannen. Dat lukt meestal wel, maar die zijn dan bijna nooit voor de helft uitverkocht. Dus er zit daar iets raars in ons systeem. Maar er zijn natuurlijk ook nog wel heel veel gratis concerten ook op de Cour elke dag. We hebben een groot aanbod nog van gratis. Staat ook aangevinkt in ons programma wat gratis is. Maar het is wel waar. Het blijft altijd een moeilijke evenwichtsoefening. Ik geef het toe.
3: Tevreden met het programma dit jaar?
2: Ja, ben heel tevreden. Het is ook altijd een puzzel die in de winter wordt gelegd. Want wij zijn eigenlijk vanaf september volop bezig met voorstellingen zoeken, met mensen praten. Dus dat is eigenlijk een geweven tapijtje dat we nu mogen delen met ons publiek. Maar wat mij betreft, mijn harde inspanningen zitten eigenlijk in die wintermaanden. Probeer die inhoud mee te nemen. Zorgen dat er voor iedereen wat is. Dat er veel discipline is. Theater, maar ook dans. Dat het toegankelijk is. Soms een beetje experimenteel. Dat je dus eigenlijk een mooi palet aan voorstellingen kan aanbieden.
0: Het cultuurfestival loopt van 29 juli tot en met 8 augustus in Oostende en dus ook met advocaat Walter van Steenbrugge en kunstenares Sarah Jouzeebroek als zogenaamde golfbrekers.
4: Tot zover het regionieuws.
5: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
4: La douce. Vacances France. Tot 12 uur de beste Franse chansons op B1.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is grijs en nat met periodes van regen aan zee, vooral vanaf vanmiddag en 's avonds. Het wordt maximaal 16 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen opnieuw regenachtig, maar in de namiddag toch tijdelijk iets droger. 's Avonds volgen er toch wel weer buien met harde tot stormachtige wind vanaf het westen. Zondag eerst opklaringen, later meer wolken, maar het blijft droog. Het blijft ook fris met zo'n 15 graden en een krachtige westenwind. Maandag krijgen we een mix van wolken en zon bij 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt de mooiste dag, vrij zonnig, met maxima rond 18 graden.
2: La Douce France, B1, de beste Franstalige muziek.

0: kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
2: Kom, we moeten snel zijn.
3: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be. La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.

0: De stad Oostende lanceert een online kaart met alle locaties waar inwoners en bezoekers tijdens warme dagen terecht kunnen voor gratis drinkwater, zonnecrème of verkoeling. Op de kaart staan ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plekken. Voor kwetsbare groepen ligt er ook een papieren versie in onder meer de nachtopvang, het MSOC en het straathoekwerk. Die diensten voorzien tijdens hitteperiodes ook extra ondersteuning met drinkwater en zonnecrème. Oostende start vanaf half augustus met de verdeling van de nieuwe GFT-plus bakken. In aanloop naar de wekelijkse ophaling van groente, fruit, tuin en etensresten vanaf oktober. Voor de verdeling zoekt de stad trouwens nog extra vrijwilligers die een paar dagen willen meehelpen. Appartementen met 10 of meer woningen kunnen een grotere GFT-plus container aanvragen. In Blankenbergen is een zware zak met bouwafval op een tramhokje gevallen aan het Koning Leopold III-plein. De zak scheurde open terwijl die met een kraan naar de vierde verdieping van een appartementsgebouw werd gehesen. Het glazen dak van het tramhokje is volledig vernield. Eén voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegende glasscherven. In het tramhokje zelf stond niemand.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: Dit is La Douce France. De beste Franstalige muziek.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is grijs en nat met periodes van regen aan zee, vooral vanaf vanmiddag en 's avonds. Het wordt maximaal 16 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen opnieuw regenachtig, maar in de namiddag toch tijdelijk iets droger. 'S Avonds volgen er toch wel weer buien met harde tot stormachtige wind vanaf het westen. Zondag eerst opklaringen, later meer wolken, maar het blijft droog. Het blijft ook fris met zo'n 15 graden en een krachtige westenwind. Maandag krijgen we een mix van wolken en zon bij 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt de mooiste dag, vrij zonnig, met maxima rond 18 graden.
2: Dit is La Douce France.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
3: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen en Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
5: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
6: La douce France op B1.

0: Er zijn deze zomer weer concerten op de kiosk op het Wapenplein in Oostende. Je hoort Schepen van Tradities, Nico Geldof.
1: Als Schepen van Tradities probeer ik sommige evenementen terug naar de stad te halen. En laat ons er terug een traditie van maken om optredens te geven hier op de kiosk op het Wapenplein. En liefst op een zondag om 11 uur. We starten eigenlijk in juli tot en met september. Dus er zijn 13 zondagen. Dus we gaan 13 zondagen om 11 uur op het Wapenplein een optreden voorzien. Apéro lokaal, Oostendse groepen, Oostendse muzikanten. Waar we 13 keer Oostendse verenigingen laten optreden. Alle genres muziek door elkaar. Dat kan gaan van Kanta tot Augustijn, Augustijn Vermanderen, evengoed Joe Mullen, de Melody Makers, Oostende zingt, Die Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Willen is Kunnen, De Stadsharmonie, allemaal gelinkt aan Oostendenaars. Bas Bulteel, Yves Fernandez, muziek, Oostends, aperitief.
0: Het volledige programma staat op radiob1.be/kioskconcerten. Theater aan Zee heeft het thema van zijn 29e editie bekendgemaakt. Onder de noemer Message in a Bottle wil het festival deze zomer de zee symbolisch een stem geven. Je hoort artistiek leider Cindy Godefroy.
2: Wij werken altijd graag rond een thema, Message in a Bottle, waarbij dat we eigenlijk de zee zelf willen laten spreken. Dus wij hopen dat de verhalen die de zee verbergt onder haar oppervlakte en de verhalen die gebeuren op haar zeespiegel, dat we die kunnen meenemen in ons programma. Mirador is bijvoorbeeld zo'n voorstelling van een visser, Bart Jacobs, die elke dag nog uitvaart, die allemaal vissen die hij niet kon meenemen om naar restaurants of zelf opeten, heeft hij opgezet, zijn huis staat vol met opgezette vissen, en heeft hij opgezette vissen gekoppeld aan allemaal Oostendenaars, aan de burgemeester, aan Shana van Duparc, aan Dimitri Verhulst, aan artiesten, en gevraagd of die mensen een gedicht of een tekst of een lied wilden schrijven voor een specifieke vis die ze hebben uitgekozen. Dat is bijvoorbeeld een speciale. Sommige locaties zijn nieuw, de Velodroom, prachtige plek, daar spelen we De Blauw, een voorstelling over de frictie tussen politie en jongeren die er soms is, maar ook gezien vanuit de blik van de politieagenten die ook maar een jaar een opleiding hebben en vaak in moeilijke omstandigheden moeten oordelen. We hebben weer heel veel voorstellingen, ook gratis voorstellingen in de Wonderwaai voor families.
3: De aandacht is natuurlijk altijd zeer groot. De voorstellingen zijn bijna altijd uitverkocht. Dus snel boeken is de boodschap.
2: Ja, dat is een beetje wat we elk jaar horen, snel boeken. Maar tezelfde tijd proberen wij elk jaar de voorstellingen die heel snel uitverkocht, de populaire voorstellingen, zeg maar, proberen wij toch nog extra voorstellingen in te plannen. Dat lukt meestal wel, maar die zijn dan bijna nooit voor de helft uitverkocht. Dus er zit daar iets raars in ons systeem. Maar er zijn natuurlijk ook nog wel heel veel gratis concerten, ook op de Cour elke dag. We hebben een groot aanbod nog van gratis, staat ook aangevinkt in ons programma wat gratis is, maar het is wel waar, het blijft altijd een moeilijke evenwichtsoefening, ik geef het toe.
3: Tevreden met het programma dit jaar?
2: Ja, ben heel tevreden. Het is ook altijd een puzzel die in de winter wordt gelegd, want wij zijn eigenlijk vanaf september volop bezig met voorstellingen zoeken, met mensen praten, dus dat is eigenlijk een geweven tapijtje dat we nu mogen delen met ons publiek, maar wat mij betreft, mijn harde inspanningen zitten eigenlijk in die wintermaanden. Probeer die inhoud mee te nemen, zorgen dat er voor iedereen wat is, dat er veel discipline is, theater, maar ook dans, dat het toegang is soms een beetje experimenteel, dat je dus eigenlijk een mooi palet aan voorstellingen kan aanbieden.
0: Het cultuurfestival loopt van 29 juli tot en met 8 augustus in Oostende en dus ook met advocaat Walter van Steenbrugge en kunstenares Sarah Jouzeebroek als zogenaamde golfbrekers. Oostende start vanaf 30 augustus met de verdeling van de nieuwe GFT-plus bakken. In aanloop naar de wekelijkse ophaling van groente, fruit, tuin en etensresten vanaf oktober. Voor de verdeling zoekt de stad trouwens nog extra vrijwilligers die een paar dagen willen meehelpen. Appartementen met 10 of meer woningen kunnen een grotere GFT-plus container aanvragen.
4: Tot zover het regionieuws.
5: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? 1 adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
4: De beste Franse chansons hoor je op zondag. Bienvenue.

0: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
1: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en ook eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be. Dakfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via dakfest.be. Dakfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
2: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
3: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: La Douce France, B1, de beste Franstalige.

0: nieuws uit de wereld.
1: Weinig bedrijven geven hun personeel een hogere kilometervergoeding. Dat schrijft HLN. De federale regering keurde die steun eind april goed om de hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten wat op te vangen. Maar amper 4% van de bedrijven past dat toe. HLN-journalist Timmy van Diepen.
2: Veel bedrijven zeggen dit is veel te veel administratie. Het is ook maar voor 3 maanden, alleen voor mei, juni en juli, dat de regering deze verhoging had mogelijk gemaakt. En bovendien vrezen zij ook als zij deze verhoging nu gaan geven, dat de vakbonden achteraf zullen zeggen, ja, dit kunnen jullie ook niet meer afnemen van de mensen, dat het eigenlijk niet meer terug te draaien is.
1: De regering trok 60 miljoen euro uit voor de extra steun. Experts maken zich zorgen over de vele zelfdodingsfilmpjes op sociale media. Aanleiding is de dood van een meisje van 16, mogelijk door filmpjes op TikTok. Als je zulke dingen bekijkt, past je algoritme zich aan, waardoor je nog meer gelijkaardige dingen ziet passeren. En volgens experts kan je op die manier in een soort tunnelvisie terechtkomen. Ze roepen op om extra waakzaam te zijn bij kinderen die vaak op sociale media zitten. Als je het zelf ook moeilijk hebt, praat er dan zeker over met je dokter of bel 1813. Het aantal studentenjobs in ons land is in 7 jaar tijd met bijna 60% gestegen. Veel sterker dan het aantal gewone jobs. Dat heeft het Federaal Planbureau berekend. Het komt vooral doordat de regels voor studentenjobs 7 jaar geleden soepeler werden. Maritza López Novella van het Planbureau.
3: In 2017 is er een eerste hervorming geweest. We zijn van aantal dagen naar aantal uren gegaan voor studenten. En dat geeft veel meer flexibiliteit. En ook, je ziet ook dat een beetje een culturele verandering is ook. Hè?
1: De minimumleeftijd voor studentenwerk werd ook verlaagd naar 15 jaar. In de Kamer is tot gisteravond laat gedebatteerd over het Europese Migratiepact. Dat moet het onder meer moeilijker maken voor asielzoekers om vanuit het zuiden door te reizen naar een ander land zoals België. Straks keurt het parlement het Migratiepact normaal gezien goed. Het is gisteravond opnieuw onrustig geweest in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Voor de 2e dag op rij kwamen betogers op straat tegen immigranten. Ze vielen de politie aan met stenen en staken van alles in brand. De politie reageerde met het waterkanon. Aanleiding voor het protest is een steekpartij eerder deze week door een Soedanese vluchteling. Hij is aangehouden. De dag begint vrij zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en gaat het regenen. Maxima rond 17 graden. Morgen grijs en soms lichte regen bij 18 graden. Zaterdag eerst nog wolken, later meer zon bij 20 graden. Zondag wisselend bewolkt, meestal droog en 19 graden.
4: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
0: De beste Franstalige muziek. Enjoy la douce France. B1.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is grijs en nat met periodes van regen aan zee, vooral vanaf vanmiddag en 's avonds. Het wordt maximaal 16 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen opnieuw regenachtig, maar in de namiddag toch tijdelijk iets droger. 'S Avonds volgen er toch wel weer buien met harde tot stormachtige wind vanaf het westen. Zondag eerst opklaringen, later meer wolken, maar het blijft droog. Het blijft ook fris met zo'n 15 graden en een krachtige westenwind. Maandag krijgen we een mix van wolken en zon bij 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt de mooiste dag, vrij zonnig, met maxima rond 18 graden.
2: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op. Lenen kost ook geld.
3: Dakfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. 3 dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste? Alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
4: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring. Ontdek vandaag Cunard. Het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen & Cruises. Jouw cruise-specialist aan zee. Vindictievelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
5: Dit zijn de beste Franse chansons in La Douce France.
6: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.

0: La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.
1: Just another one.

tonight at the MGM Grand Las Vegas. The main event.

0: Er zijn deze zomer weer concerten op de kiosk op het Wapenplein in Oostende. Je hoort Schepen van Tradities, Nico Geldof.
1: Als Schepen van Tradities probeer ik sommige evenementen terug naar de stad te halen. En laat ons er terug een traditie van maken om optredens te geven hier op de kiosk op het Wapenplein. En liefst op een zondag om 11 uur. We starten eigenlijk in juli tot en met september. Dus er zijn 13 zondagen. Dus we gaan 13 zondagen om 11 uur op het Wapenplein een optreden voorzien. Apéro lokaal, Oostendse groepen, Oostendse muzikanten. Waar we 13 keer Oostendse verenigingen laten optreden. Alle genres muziek door elkaar. Dat kan gaan van Kanta tot Augustijn, Augustijn Vermanderen, evengoed Joe Mullen, de Melody Makers, Oostende zingt, Die Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Wilden is Kunnen, De Stadsharmonie, allemaal gelinkt aan Oostendenaars. Bas Buteel, Yves Fernandez, muziek, Oostends, aperitief.
0: Het volledige programma staat op radiob1.be/kioskconcerten. Koningin Mathilde komt volgende week naar De Haan, naar het Zeepreventorium. Het pediatrisch revalidatiecentrum viert dit jaar zijn 100ste verjaardag. Tijdens haar bezoek zal de koningin aandacht besteden aan eetstoornissen, psychische problemen en chronische pijnklachten bij jongeren. Ze krijgt een rondleiding, ontmoet patiënten, ouders en zorgverleners en woont therapeutische sessies bij. Theater aan Zee heeft het thema van zijn 29ste editie bekendgemaakt. Onder de noemer Message in a Bottle wil het festival deze zomer de zee symbolisch een stem geven. Je hoort artistiek leider Cindy Gorefroy.
2: Wij werken altijd graag rond een thema, Message in a Bottle, waarbij dat we eigenlijk de zee zelf willen laten spreken. Dus wij hopen dat de verhalen die de zee verbergt onder haar oppervlak en de verhalen die gebeuren op haar zeespiegel, dat we die kunnen meenemen in ons programma. Mirador is bijvoorbeeld zo'n voorstelling van een visser, Bart Jacobs, die elke dag nog uitvaart, die allemaal vissen die hij niet kon meenemen om naar restaurants of zelf op eten, heeft hij opgezet. Zijn huis staat vol met opgezette vissen. En heeft hij opgezette vissen gekoppeld aan allemaal Oostendenaars. Aan de burgemeester, aan Shana van Duparc, aan Dimitri Verhulst, aan artiesten. En gevraagd of die mensen een gedicht of een tekst of een lied wilden schrijven voor een specifieke vis die ze hebben uitgekozen. Dat is bijvoorbeeld een speciale. Sommige locaties zijn nieuw. De Velodroom, prachtige plek. Daar spelen we De Blauw, een voorstelling over de frictie tussen politie en jongeren die er soms is, maar ook gezien vanuit de blik van de politieagenten die ook maar een jaar een opleiding hebben en vaak in moeilijke omstandigheden moeten oordelen. We hebben weer heel veel voorstellingen, ook gratis voorstellingen in De Wonderwaai voor families.
3: De aandacht is natuurlijk altijd zeer groot. De voorstellingen zijn bijna altijd uitverkocht. Dus snel boeken is de boodschap.
2: Ja, dat is een beetje wat we elk jaar horen, snel boeken. Maar tezelfde tijd proberen wij elk jaar de voorstellingen die heel snel uitverkocht, de populaire voorstellingen, zeg maar, proberen wij toch nog extra voorstellingen in te plannen. Dat lukt meestal wel, maar die zijn dan bijna nooit voor de helft uitverkocht. Dus er zit daar iets raars in ons systeem. Maar er zijn natuurlijk ook nog wel heel veel gratis concerten ook op de Cour elke dag. We hebben een groot aanbod nog van gratis. Staat ook aangevinkt in ons programma wat gratis is. Maar het is wel waar. Het blijft altijd een moeilijke evenwichtsoefening. Ik geef het toe.
3: Tevreden met het programma dit jaar?
2: Ja, ben heel tevreden. Het is ook altijd een puzzel die in de winter wordt gelegd. Want wij zijn eigenlijk vanaf september volop bezig met voorstellingen zoeken, met mensen praten. Dus dat is eigenlijk een geweven tapijtje dat we nu mogen delen met ons publiek. Maar wat mij betreft, mijn harde inspanningen zitten eigenlijk in die wintermaanden. Probeer die inhoud mee te nemen. Zorgen dat er voor iedereen wat is. Dat er veel discipline is. Theater, maar ook dans. Dat het toegankelijk is. Soms een beetje experimenteel. Dat je dus eigenlijk een mooi palet aan voorstellingen kan aanbieden.
0: Het cultuurfestival loopt van 29 juli tot en met 8 augustus in Oostende en dus ook met advocaat Walter van Steenbrugge en kunstenares Sarah Jouzeebroek als zogenaamde golfbrekers.
4: Tot zover het regionieuws.
5: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
4: B1. La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
4: Kom, we moeten snel zijn.
5: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
6: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
7: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
6: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
8: Dit is La Douce France. De beste Franstalige muziek. B1.

enfant des villes ou enfant des foins.

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard. Het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassau Reizen & Cruises. Jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
4: La Douce France. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

0: Aan het Steen in Antwerpen is een man van 23 aangereden door een politiecombi toen hij overstak op een zebrapad. De man ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Volgens het parket reed de combi met de zwaailichten aan en was hij onderweg naar een oproep. Toen de agenten een vrachtwagen langs links inhaalden aan een zebrapad, reden ze de man aan. De bestuurder van de combi testte negatief op drank en drugs. Hij zal wel verhoord worden. Het is al de derde keer in een jaar tijd dat de Antwerpse politie iemand aanrijdt. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is vorige nacht een huis volledig vernield door een ontploffing. Het gezin dat er woont bleef ongedeerd. De explosie gebeurde op de slaapkamer van een van de kinderen, een tiener. Het is nog niet duidelijk waardoor precies. Een expert van het parket onderzoekt dat nog. Een primeur in het UZ Leuven. Daar gebruiken ze vanaf vandaag een PET-scanner die 20 keer scherper naar de hersenen kan kijken en zo sneller ziektes en aandoeningen kan vinden. Professor Dr. Koen van Laren van het UZ Leuven.
1: Door die heel hoge resolutie is het een beetje alsof dat we met een bril kunnen kijken naar iets waar we al eeuwenlang blind voor zijn geweest. Een voorbeeld is een ziekte van Alzheimer. Daarvan weten we dat we afwijkingen nu kunnen zien die tot zelfs 15 jaar voordat de symptomen ontstaan aanwezig zijn al.
0: En ook Parkinson bijvoorbeeld kunnen ze met de scanner sneller vinden. Er zijn zeker 4 gewonden gevallen bij de Iraanse en Amerikaanse aanvallen van vorige nacht. In de Iraanse hoofdstad Teheran raakten 3 mensen gewond bij Amerikaanse beschietingen. En in Kuwait raakte een meisje van 11 lichtgewond bij Iraanse tegenaanvallen. De oorlog tussen Iran en de VS escaleert weer, ondanks de wapenstilstand die ze hadden afgesproken. Mexico maakt zich klaar voor de start van het WK voetbal vanavond. Met een grote ceremonie en de openingswedstrijd tussen het thuisland en Zuid-Afrika. Mexico is een echt voetballand, maar toch voelt journaliste Birgit Hertelier nog geen echte WK-sfeer. Zij is in Mexico-stad waar de openingswedstrijd gespeeld wordt.
2: Ik vind het een klein beetje teleurstellend zelfs. Het is zo dat ik best weinig supporters zie rondlopen in de stad. Nu, wat natuurlijk wel kan zijn, het is een hele dure reis om te maken. Dus mensen gaan misschien pas echt de dag voordien komen of de dag zelf. Maar echte gekte is er zeker nog niet.
0: Mexicaanse leerkrachten voeren op dit moment ook actie in Mexico-stad, onder meer omdat ze meer willen verdienen. Er staan verschillende tentenkampen op een boogscheut van een WK-fanzone. Het is maar de vraag of iedereen straks zonder problemen in het Aztekenstadion raakt voor de openingsmatch. Onze nationale tennisvrouwen spelen in de kwartfinales van de Billie Jean Cup tegen Oekraïne. Dat is het resultaat van de loting in China, waar de wedstrijden eind september gespeeld worden. Ons land staat 12e op de wereldranglijst voor landenteams bij de vrouwen. Oekraïne is de nummer 3. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maxima rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon, zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij maxima rond 20 graden.
3: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
4: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
1: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
2: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: B1, La Douce France, de beste Franstalige muziek.
5: Overal in Vlaanderen,
4: via de B1-app.

0: Aan het Steen in Antwerpen is een man van 23 aangereden door een politiecombi toen hij overstak op een zebrapad. De man ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Volgens het parket reed de combi met de zwaailichten aan en was hij onderweg naar een oproep. Toen de agenten een vrachtwagen langs links inhaalden aan een zebrapad, reden ze de man aan. De bestuurder van de combi testte negatief op drank en drugs. Hij zal wel verhoord worden. Het is al de derde keer in een jaar tijd dat de Antwerpse politie iemand aanrijdt. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is vorige nacht een huis volledig vernield door een ontploffing. Het gezin dat er woont bleef ongedeerd. De explosie gebeurde op de slaapkamer van een van de kinderen, een tiener. Het is nog niet duidelijk waardoor precies. Een expert van het parket onderzoekt dat nog. Een primeur in het UZ Leuven. Daar gebruiken ze vanaf vandaag een PET-scanner die 20 keer scherper naar de hersenen kan kijken en zo sneller ziektes en aandoeningen kan vinden. Professor Dr. Koen van Laren van het UZ Leuven.
1: Door die heel hoge resolutie is het een beetje alsof dat we met een bril kunnen kijken naar iets waar we al eeuwenlang blind voor zijn geweest. Een voorbeeld is een ziekte van Alzheimer. Daarvan weten we dat we afwijkingen nu kunnen zien die tot zelfs 15 jaar voordat de symptomen ontstaan aanwezig zijn al.
0: En ook Parkinson bijvoorbeeld kunnen ze met de scanner sneller vinden. Er zijn zeker 4 gewonden gevallen bij de Iraanse en Amerikaanse aanvallen van vorige nacht. In de Iraanse hoofdstad Teheran raakten 3 mensen gewond bij Amerikaanse beschietingen. En in Kuwait raakte een meisje van 11 lichtgewond bij Iraanse tegenaanvallen. De oorlog tussen Iran en de VS escaleert weer, ondanks de wapenstilstand die ze hadden afgesproken. Mexico maakt zich klaar voor de start van het WK voetbal vanavond. Met een grote ceremonie en de openingswedstrijd tussen het thuisland en Zuid-Afrika. Mexico is een echt voetballand, maar toch voelt journaliste Birgit Hertelier nog geen echte WK-sfeer. Zij is in Mexico-stad waar de openingswedstrijd gespeeld wordt.
2: Ik vind het een klein beetje teleurstellend zelfs. Het is zo dat ik best weinig supporters zie rondlopen in de stad. Nu, wat natuurlijk wel kan zijn, het is een hele dure reis om te maken. Dus mensen gaan misschien pas echt de dag voordien komen of de dag zelf. Maar echte gekte is er zeker nog niet.
0: Mexicaanse leerkrachten voeren op dit moment ook actie in Mexico-stad, onder meer omdat ze meer willen verdienen. Er staan verschillende tentenkampen op een boogscheut van een WK-fanzone. Het is maar de vraag of iedereen straks zonder problemen in het Aztekenstadion raakt voor de openingsmatch. Onze nationale tennisvrouwen spelen in de kwartfinales van de Billie Jean Cup tegen Oekraïne. Dat is het resultaat van de loting in China, waar de wedstrijden eind september gespeeld worden. Ons land staat 12e op de wereldranglijst voor landenteams bij de vrouwen. Oekraïne is de nummer 3. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maxima rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon, zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij maxima rond 20 graden.
3: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
4: La douce France.

0: laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: Dit is La Douce France. De beste Franstalige muziek.

0: stad Oostende lanceert een online kaart met alle locaties waar inwoners en bezoekers tijdens warme dagen terecht kunnen voor gratis drinkwater, zonnecrème of verkoeling. Op de kaart staan ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plekken. Voor kwetsbare groepen ligt er ook een papieren versie in onder meer de nachtopvang, het MSOC en het straathoekwerk. Die diensten voorzien tijdens hitteperiodes ook extra ondersteuning met drinkwater en zonnecrème. Oostende start vanaf half augustus met de verdeling van de nieuwe GFT-plus bakken. In aanloop naar de wekelijkse ophaling van groente, fruit, tuin en etensresten vanaf oktober. Voor de verdeling zoekt de stad trouwens nog extra vrijwilligers die een paar dagen willen meehelpen. Appartementen met 10 of meer woningen kunnen een grotere GFT-plus container aanvragen. In Blankenbergen is een zware zak met bouwafval op een tramhokje gevallen aan het Koning Leopold III-plein. De zak scheurde open terwijl die met een kraan naar de vierde verdieping van een appartementsgebouw werd gehesen. Het glazen dak van het tramhokje is volledig vernield. Eén voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegende glasscherven. In het tramhokje zelf stond niemand.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: De beste Franstalige muziek. Enjoy la douce France. B1.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is grijs en nat met periodes van regen aan zee, vooral vanaf vanmiddag en 's avonds. Het wordt maximaal 16 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen opnieuw regenachtig, maar in de namiddag toch tijdelijk iets droger. 's Avonds volgen er toch wel weer buien met harde tot stormachtige wind vanaf het westen. Zondag eerst opklaringen, later meer wolken, maar het blijft droog. Het blijft ook fris met zo'n 15 graden en een krachtige westenwind. Maandag krijgen we een mix van wolken en zon bij 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt de mooiste dag, vrij zonnig, met maxima rond 18 graden.
2: B1, La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste, alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
1: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, check de fitnessafdeling, de sportieve fashion en de verdieping vol watersport.
2: Je kunt of altijd terecht voor sportmateriaal. Geen brol, maar echte kwaliteit en grote merk. Ik betrouw liever service van iemand die zo lang bestaat dan anderen.
1: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
3: Dit is La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: Koningin Mathilde komt volgende week naar De Haan, naar het Zeepreventorium. Het pediatrisch revalidatiecentrum viert dit jaar zijn 100ste verjaardag. Tijdens haar bezoek zal de koningin aandacht besteden aan eetstoornissen, psychische problemen en chronische pijnklachten bij jongeren. Ze krijgt een rondleiding, ontmoet patiënten, ouders en zorgverleners en woont therapeutische sessies bij. De stad Oostende lanceert een online kaart met alle locaties waar inwoners en bezoekers tijdens warme dagen terecht kunnen voor gratis drinkwater, zonnecrème of verkoeling. Op de kaart staan ook EHBO-posten, openbare toiletten en schaduwrijke plekken. Voor kwetsbare groepen ligt er ook een papieren versie in onder meer de nachtopvang, het MSOC en het straathoekwerk. Die diensten voorzien tijdens hitteperiodes ook extra ondersteuning met drinkwater en zonnecrème. In Blankenbergen is een zware zak met bouwafval op een tramhokje gevallen aan het Koning Leopold III-plein. De zak scheurde open terwijl die met een kraan naar de vierde verdieping van een appartementsgebouw werd gehesen. Het glazen dak van het tramhokje is volledig vernield. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegende glasscherven. In het tramhokje zelf stond niemand.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo, sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
1: La Douce France. Tot 12 uur. De beste Franse chansons op

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is grijs en nat met periodes van regen aan zee, vooral vanaf vanmiddag en 's avonds. Het wordt maximaal 16 graden bij een krachtige zuidwind. Morgen opnieuw regenachtig, maar in de namiddag toch tijdelijk iets droger. 's Avonds volgen er toch wel weer buien met harde tot stormachtige wind vanaf het westen. Zondag eerst opklaringen, later meer wolken, maar het blijft droog. Het blijft ook fris met zo'n 15 graden en een krachtige westenwind. Maandag krijgen we een mix van wolken en zon bij 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt de mooiste dag, vrij zonnig, met maxima rond 18 graden.
2: Dit zijn de beste Franse chansons in La Douce France.

0: Wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen.

0: 0808.
1: Bel Taxi Otto. 32 0808.
0: Taxi, taxi.
2: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
3: Kom, we moeten snel zijn.
4: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be. La Douce France. De beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app.

0: Aan het Steen in Antwerpen heeft de politie een man van 23 aangereden op een zebrapad. Het gebeurde toen hij overstak. Je hoort Cato Belmans van het parket.
1: De politiecombi zou met zwaailichten aan onderweg geweest zijn naar een melding van verdachte handeling. Namelijk een man met een bivakmuts die een fiets gestolen zou hebben en zich raar gedroeg. Toen de combi aan het zebrapad een stilstaande vrachtwagen wou overlaten, kon de bestuurder de overstekende voetganger niet meer ontwijken en is het tot een aanrijding gekomen. De bestuurder van de politiecombi die zal ook verhoord worden en die heeft ook een negatieve adem- en speekseltest afgelegd.
0: Hij had dus niet gedronken of geen drugs genomen. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Ook hij wordt nog verhoord. Het is al de derde keer in een jaar tijd dat de Antwerpse politie iemand aanrijdt. Exact een maand geleden raakte een jongen van 6 levensgevaarlijk gewond. En in juni vorig jaar stierf een jongen van 9. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is vorige nacht

0: huis volledig vernield door een ontploffing. Het gezin dat er woont bleef ongedeerd. De explosie gebeurde op de slaapkamer van een van de kinderen, een tiener. Het is nog niet duidelijk waardoor precies. Een expert van het parket onderzoekt dat nog. Een primeur in het UZ Leuven. Daar gebruiken ze vanaf vandaag een PET-scanner die 20 keer scherper naar de hersenen kan kijken en zo sneller ziektes en aandoeningen kan vinden. Professor Dr. Koen van Laren van het UZ Leuven.
1: Door die heel hoge resolutie is het een beetje alsof dat we met een bril kunnen kijken naar iets waar we al eeuwenlang blind voor zijn geweest. Een voorbeeld is een ziekte van Alzheimer. Daarvan weten we dat we afwijkingen nu kunnen zien die tot zelfs 15 jaar voordat de symptomen ontstaan, aanwezig zijn al.
0: En ook Parkinson bijvoorbeeld kunnen ze met de scanner sneller vinden. Er zijn zeker 4 gewonden gevallen bij de Iraanse en Amerikaanse aanvallen van vorige nacht. In de Iraanse hoofdstad Teheran raakten 3 mensen gewond bij Amerikaanse beschietingen. En in Kuwait raakte een meisje van 11 lichtgewond bij Iraanse tegenaanvallen. De oorlog tussen Iran en de VS escaleert weer, ondanks de wapenstilstand die ze hadden afgesproken. Mexico maakt zich klaar voor de start van het WK voetbal vanavond, met een grote ceremonie en de openingswedstrijd tussen het thuisland en Zuid-Afrika. Mexico is een echt voetballand, maar toch voelt journaliste Birgit Herteleer nog geen echte WK-sfeer. Zij is in Mexico's stad waar de openingswedstrijd gespeeld wordt.
2: Ik vind het een klein beetje teleurstellend zelfs. Het is zo dat ik best weinig supporters zie rondlopen in de stad. Nu, wat natuurlijk wel kan zijn, het is een hele dure reis om te maken. Dus mensen gaan misschien pas echt de dag voordien komen of de dag zelf. Maar echte gekte is er zeker nog niet.
0: Mexicaanse leerkrachten voeren op dit moment ook actie in Mexico-stad, onder meer omdat ze meer willen verdienen. Er staan verschillende tentenkampen op een boogscheut van een WK-fanzone. Het is maar de vraag of iedereen straks zonder problemen in het Aztekenstadion geraakt voor de openingsmatch. Onze nationale tennisvrouwen spelen in de kwartfinales van de Billie Jean Cup tegen Oekraïne. Dat is het resultaat van de loting in China, waar de wedstrijden eind september gespeeld worden. Ons land staat 12e op de wereldranglijst voor landenteams bij de vrouwen. Oekraïne is de nummer 3. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust, maxima rond 17 graden. Morgen wordt een grijze dag met soms wat regen en 18 graden. Zaterdag geleidelijk zon, zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij maxima rond 20 graden.
3: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
4: Dit is La Douce France.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Het is grijs en nat met periodes van regen aan zee, vooral vanaf vanmiddag en 's avonds. Het wordt maximaal 16 graden bij een krachtige zuidenwind. Morgen opnieuw regenachtig, maar in de namiddag toch tijdelijk iets droger. 's Avonds volgen er toch wel weer buien met harde tot stormachtige wind vanaf het westen. Zondag eerst opklaringen, later meer wolken, maar het blijft droog. Het blijft ook fris met zo'n 15 graden en een krachtige westenwind. Maandag krijgen we een mix van wolken en zon bij 17 graden en een stevige zuidwestenwind. Dinsdag wordt de mooiste dag, vrij zonnig, met maxima rond 18 graden.
2: La douce France op B1.

0: kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard. Het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen & Cruises. Jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?

0: 0808.
1: Bel Taxi Otto. 32 0808.
0: Taxi, taxi.
2: Douce France. B1. De beste.

0: zijn deze zomer weer concerten op de kiosk op het Wapenplein in Oostende. Je hoort Schepen van Tradities, Nico Geldof.
1: Als Schepen van Tradities probeer ik sommige evenementen terug naar de stad te halen. En laat ons er terug een traditie van maken om optredens te geven hier op de kiosk op het Wapenplein. En liefst op een zondag om 11 uur. We starten eigenlijk in juli tot en met september. Dus er zijn 13 zondagen. Dus we gaan 13 zondagen om 11 uur op het Wapenplein een optreden voorzien. Apéro lokaal, Oostendse groepen, Oostendse muzikanten. Waar we 13 keer Oostendse verenigingen laten optreden. Alle genres muziek door elkaar. Dat kan gaan van Kanta tot Augustijn, Augustijn Vermanderen, evengoed Joe Mullen, de Melody Makers, Oostende Zingt, Die Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Willen is Kunnen, De Stadsharmonie, allemaal gelinkt aan Oostendenaars. Bas Bulteel, Yves Fernandez, muziek, Oostends, aperitief.
0: Het volledige programma staat op radiob1.be/kioskconcerten. Koningin Mathilde komt volgende week naar De Haan, naar het Zeepreventorium. Het pediatrisch revalidatiecentrum viert dit jaar zijn 100ste verjaardag. Tijdens haar bezoek zal de koningin aandacht besteden aan eetstoornissen, psychische problemen en chronische pijnklachten bij jongeren. Ze krijgt een rondleiding, ontmoet patiënten, ouders en zorgverleners en woont therapeutische sessies bij. Theater aan Zee heeft het thema van zijn 29ste editie bekendgemaakt. Onder de noemer Message in a Bottle wil het festival deze zomer de zee symbolisch een stem geven. Je hoort artistiek leider

0: Cindy Godefroy.
1: Wij werken altijd graag rond een thema, Message in a Bottle, waarbij dat we eigenlijk de zee zelf willen laten spreken. Dus wij hopen dat de verhalen die de zee verbergt onder haar oppervlakte en de verhalen die gebeuren op haar zeespiegel, dat we die kunnen meenemen in ons programma. Mirador is bijvoorbeeld zo'n voorstelling van een visser, Bart Jacobs, die elke dag nog uitvaart, die allemaal vissen die hij niet kon meenemen om naar restaurants of zelf op eten, heeft hij opgezet. Zijn huis staat vol met opgezette vissen. En heeft hij opgezette vissen gekoppeld aan allemaal Oostendenaars. Aan de burgemeester, aan Shana van du Park, aan Dimitri Verhulst, aan artiesten. En gevraagd of die mensen een gedicht of een tekst of een lied wilden schrijven voor een specifieke vis die ze hebben uitgekozen. Dat is bijvoorbeeld een speciale. Sommige locaties zijn nieuw. De Velodroom, prachtige plek. Daar spelen we De Blauw, een voorstelling over de frictie tussen politie en jongeren die er soms is, maar ook gezien vanuit de blik van de politieagenten die ook maar een jaar een opleiding hebben en vaak in moeilijke omstandigheden moeten oordelen. We hebben weer heel veel voorstellingen, ook gratis voorstellingen in de Wonderwaai voor families.
2: De aandacht is natuurlijk altijd zeer groot. De voorstellingen zijn bijna altijd uitverkocht. Dus snel boeken is de boodschap.
1: Ja, dat is een beetje wat we elk jaar horen, snel boeken. Maar tezelfde tijd proberen wij elk jaar de voorstellingen die heel snel uitverkocht, de populaire voorstellingen, zeg maar, proberen wij toch nog extra voorstellingen in te plannen. Dat lukt meestal wel, maar die zijn dan bijna nooit voor de helft uitverkocht. Dus er zit daar iets raars in ons systeem. Maar er zijn natuurlijk ook nog wel heel veel gratis concerten ook op de Cour elke dag. We hebben een groot aanbod nog van gratis. Dat staat ook aangevinkt in ons programma, wat gratis is. Maar het is wel waar, het blijft altijd een moeilijke evenwichtsoefening. Ik geef het toe.
2: Tevreden met het programma dit jaar?
1: Ja, ben heel tevreden. Het is ook altijd een puzzel die in de winter wordt gelegd. Want wij zijn eigenlijk vanaf september volop bezig met voorstellingen zoeken, met mensen praten. Dus dat is eigenlijk een geweven tapijtje dat we nu mogen delen met ons publiek. Maar wat mij betreft, mijn harde inspanningen zitten eigenlijk in die wintermaanden. Probeer die inhoud mee te nemen. Zorgen dat er voor iedereen wat is. Dat er veel discipline is. Theater, maar ook dans. Dat het toegankelijk is. Soms een beetje experimenteel. Dat je dus eigenlijk een mooi palet aan voorstellingen kan aanbieden.
0: Het cultuurfestival loopt van 29 juli tot en met 8 augustus in Oostende en dus ook met advocaat Walter van Steenbrugge en kunstenares Sarah Joezeebroek als zogenaamde golfbrekers.
3: Tot zover het regionieuws.
4: Heeft u een dringende herstelling aan uw sanitair of verwarming? Reken op vakmanschap en snelle service van Bart Borgo. Van kleine herstellingen tot dringende interventies. Voor zowel bewoners als tweede verblijvers staan Bart Borgo en zijn vakkundig team elke dag voor u klaar. Problemen met uw verwarming? Een lek of defect sanitair? Eén adres voor snelle en betrouwbare service. borgobart.be. Bart Borgo. Sanitair en verwarming. Snel geholpen. Vakkundig opgelost.
3: Dit is La Douce France.

0: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis voor de recreatieve en sportieve fietsers.
1: Ik ben bij De Weert Sport langs geweest voor nieuwe fietskledij. Miljaar, wat een keuze. Gelukkig was er iemand die mij kon helpen. En ik ben ook super content met mijn keuze. Mijn bon, ze gaan me niet meer kunnen volgen.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
3: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
0: Dakfest is terug op 26, 27 en 28 juni in Oudenburg. Drie dagen festival met topartiesten zoals Like Me, Equal Idiots, Triggerfinger, Gers Pardoel, Meteor en vele anderen. Op zondag vindt de echte Duck Race plaats. Duizenden badeentjes strijden voor de hoofdprijs. En het mooiste? Alle opbrengst gaat naar het goede doel. Check de voordelige tickets en alle info via duckfest.be. Duckfest, het laatste weekend van juni. In samenwerking met B1. Enjoy the music.
5: La douce France. Tot 12 uur, de beste Franse chansons op B1.

0: 3 doden en 4 zwaar gewonden. Dat is de zware balans van een ongeval met een groep fietsende kinderen in Nederland, net over de grens in Zeeland. Een auto reed daar vanmiddag in op de fietsers. De slachtoffers zijn 2 kinderen en 1 volwassene. Je hoort een woordvoerster van de politie.
1: Op dit moment zijn specialisten aan het onderzoeken wat er precies heeft plaatsgevonden. De auto wordt natuurlijk onderzocht, die wordt ook in beslag genomen. En achter de schermen zullen

0: specialisten dit verder uitwerken. Daarnaast is één verdachte persoon aangehouden. En ook wat die rol is van deze persoon wordt ook allemaal nog onderzocht.
1: Vanaf volgend jaar voert Brussel een verbod in op deelsteps. De twee bedrijven van deelsteps die op dit moment actief zijn in de stad, krijgen geen nieuwe vergunning. Zo volgt Brussel het voorbeeld van grote steden als Parijs, Madrid en Praag. U hoort de Brusselse mobiliteitsminister Elke van den Brand.
2: We zien dat er veel meer ongevallen met letsels gebeuren met een step. Het risico is tot 10 keer hoger dan bijvoorbeeld met een fiets. De spoeddiensten die trokken al een paar keer aan de alarmbel en daarom gaan we het systeem met de deelsteps stoppen. Een andere reden is ook omdat er heel veel overlast is op onze voetpaden, wat voor slechtziende mensen, mensen met een handicap, met buggies, echt overlast creëert.
1: Brussel wil in de plaats het deelfietssysteem uitbreiden. Met een eigen step zal je wel nog mogen rijden. De Verenigde Staten zullen Iran de komende nacht zeer hard treffen. Dat kondigt de Amerikaanse president Donald Trump aan op zijn sociale mediaplatform. Trump schrijft ook dat de VS het Iraanse olieeiland Garg en andere olieinfrastructuur in de nabije toekomst zullen innemen. De VS zal de totale controle krijgen over hun olie- en gasmarkten, zoals dat ook gebeurd is in Venezuela, zegt Trump. Wout van Aert heeft de 5e etappe gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in een massasprint. De Fransman Hugo Hofstetter werd 2e, de Duitser Phil Bauhaus eindigde 3e. Van Aert is uiteraard tevreden.
3: Ik wist dat rit 4 en 5 twee mooie kansen waren voor mij. Gisteren is het niet gelukt om een sprint van te maken voor de overwinning. Vandaag wel. Daar moet ik mijn ploegmaat Sert voor bedanken. Dan is het mooi dat je het kunt afmaken.
1: De Fransman Alex Baudin blijft leider in het klassement. En over 1,5 uur begint de openingsceremonie van het WK voetbal. Het WK vindt in 3 landen plaats, de VS, Canada en Mexico. En de openingsceremonie is voor Mexico. Journaliste Birgit Herteleer is daar.
4: Dat is echt het moment waarop landen uitpakken, tonen wat ze kunnen. Shakira zullen wij het beste kennen, maar ook Burna Boy komt hier optreden. Dat is een Nigeriaanse zanger en heeft samen met Shakira het officiële WK-lied gemaakt, Die Die. Dus dat moet een grote show worden of dat een groot feest zal worden. Dat hangt van de supporters af.
1: Om 9 uur volgt dan de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Vanavond en vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag grijs met regen. Na de middag wordt het wel droger vanaf het westen. Maximaal rond 17 graden dan. In het weekend wordt het droger en ook iets warmer.
5: Sinds enige maanden stijgt de goudprijs. Nooit was goud zoveel waard. De vraag naar goud blijft zeer hoog. Misschien ook voor u het moment om uw oud goud nieuw leven in te blazen. Juwelier Arnold biedt u 3 mogelijkheden voor uw oud goud. Ofwel maken wij er een nieuw juweel van, ofwel verkoopt u uw oud goud en wordt uw cash uitbetaald, ofwel bieden wij u een waardebon waarmee u in onze collectie kan kiezen. Geef je oud goud nieuw leven bij Juwelier Arnold. Marktstraat 26 in Oudenburg of via arnold.be.
6: De beste Franstalige muziek. Be

0: éternel.
1: La douce France, de beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen, via de B1-app.

Enjoy la douce France. B1.